0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokke B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococke B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht, radio voor dromers en denkers.

0: M. Lloyd en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokke B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Goedemorgen.
1: Volt er op de radio, stem maakt alles fijn. De wereld straalt, het lijkt wel een festijn. Met elke noot die klinkt.
0: We gaan weer even lekker opstaan, hè. Tijd om uit bed te komen.

gaan even lekker van start met Mungo Jerry en In the Summertime. Swingend je bed uit.

wel met melk en suiker graag. Oh nee, en dan hebben we hier Herman's Hermits en no milk today. Geen melk in de koffie dus.

0: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
1: Spannend. Enig idee welke hit dat is? Over een kwartiertje ongeveer gaan we hem nog een keer herhalen. En nou, 10 minuten ongeveer. En over een klein half uurtje gaan wij de uitslag bekendmaken. En hoort u de hit helemaal. En nu gaan we verder met Steeler's Wheel. And stuck in the middle with you.

Danny Fedder met The Three Degrees. And when will I see you again? Nou, volgende week. Over een uur. Wat je wil. Ik ben er wel hoor. The Three Degrees.

0: is een herhaling van Raad de Hit. Luister nog een keer goed.
1: Raad de Hit. Welke hit is dit? Raad de Hit.
0: En dit is Vince Hill en Edelweiss.

0: Wat?
1: Dit is dan de oplossing.
2: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
1: Het waren de Fortunes en you've got your troubles, I've got mine. De oplossing van Raad de Hit, de Fortunes.

Ja, en dan zo zijn wij alweer eindelijk, eigenlijk bijna aan het einde gekomen van dit uur. Ah, oftewel, juist. Maar ja, het is niet anders. Een uur duurt maar 60 minuten en meer kunnen we er nou eenmaal niet in proppen. Maar dat maakt niet uit, want we hebben uiteraard nog een hit voor u klaarstaan. En die gaan we natuurlijk nog even lekker draaien. En voor de rest zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Misschien tot zometeen na het nieuws. En anders wens ik u een hele fijne dag. En we gaan eruit met de Commodores.

0: wakker worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
1: Maak er een mooie dag van.
2: En dit is Harold Faltermeijer en Axel F. Daar sluiten we helemaal mee af.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft en Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10:00 avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7:00. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DHB.

verder wakker met Talk Talk and Life's What You Make It. Dat is duidelijk in ieder geval. Talk Talk. Talk Talk.

0: zo zijn we al wakker. Of nog niet? Of zitten we al aan de koffie? Zitten we aan het ontbijt? Zijn we al onderweg naar het werk? Wie zal het zeggen?
1: Goedemorgen, dit is Wakker Worden met Wolter op Radio M.
0: Ik kan hem helemaal niet zien, want jullie doen natuurlijk.
1: Kopje koffie erbij.
0: Gelukkig maar.
1: Goedemorgen, dit is Wakker Worden met Wolter op Radio
0: M. Lekker wakker worden. Lekker, doe er nog maar één. En dit is Jay and the Americans en Come a Little Bit Closer. Little

0: Nou.
1: Tijd voor een hit uit Nederland.
0: Juist, tijd voor een hit uit Nederland. Oftewel, Holland, Nederland. En welke heb ik deze keer uitgezocht? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Het is een band uit Den Haag. Die als eerste heette de Tornado's. Alleen ze kwamen erachter dat er al een Tornado's in Den Haag bestond. Dus toen hebben ze de naam veranderd. Het is in 1961 opgericht door Rinus Gerritsen en George Kooijman. George Kooijmans, met een S. En sinds mid-1970 zijn er ook nog bij Barry Hay en Cesar Zuiderwijk. Nou, dan kan het niet missen welke het is. Het zijn The Coldeneering en Radar Love.

0: Dit was een hit uit Nederland.
1: Ja, Den Haag. En dit zijn de Simple Minds. And don't you forget about me.

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter, hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: Ja, dat doen we met de Highwaymen. Even fluiten. Michael Row the Boat Ashore. Even een beetje rustig.

0: keihard aan.
1: Nee, die staat
0: je luistert
1: al
0: naar het enige echte Radio Emmeloord. Tijd voor je dagelijkse dosis energie, een vers kopje koffie en lekker natuurlijk de allerbeste muziek.
1: Juist.
0: Goedemorgen!
1: En dat dan de hele dag door natuurlijk, hè? Niet alleen nu, maar de hele dag door. Goedemorgen. Dit is Michael Nesmith en Silver Moon.

En dit is Elbow Bones en The Racketeers. En A Night in New York. Zo even op de strip, in het donker, lopen we even A Night in New York.

0: Tijd. Tijd voor een hit uit de top 40.
1: Ja, een hit uit de top 40. En deze keer is het een hit uit de top 40 van 1969. Dit nummer kwam binnen op 19 juli 1969. Heeft als hoogste bereikt de nummer 1 en heeft er 16 weken in gestaan. Welk nummer het om gaat? Het is Robin Gibb en Saved by the Bell.
0: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1969.

Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van dit uur. En dus volgens mij voor vandaag aan het einde. En wat vinden we ervan? Ja, vind ik ook. Helaas, maar het is niet anders. U hoort me vast snel weer. Ik zou zeggen, nog een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. En we gaan er natuurlijk nog uit met een lekker nummer. En dat is Berlin en Take My Breath Away.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft en Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een voormalig CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op om eigen locaties beschikbaar te stellen voor opvang van asielzoekers. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moet meetellen voor het rapport. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, oud-columniste, die Trump beschuldigt van verkrachting. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim $40 miljoen. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je hoort ze gewoon hier.
3: Wat een muziek!
2: De mooiste, onvergetelijke Gouwe Ouwe.
0: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouwe Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, hier zijn we weer, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. We zijn weer toe aan een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die hits van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dat allemaal vanuit de studio nummertje 2. De heerlijke muziek van toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Dus de mooiste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Zoals ik al zei, we gaan snel beginnen in het programma. Ook voordat ik het vergeet. De George Baker Selection was de allereerste plaat met Fly Away Little Paraguayo. Dit is de tweede. Ook zo'n lekkere zomerse plaat. We denken terug aan de zomer. Met Julio Iglesias. Luisteraars, hartelijk welkom.

0: heerlijke muziek die ons inderdaad terug doet denken aan de zomer. En wat een mooie zomer hebben wij gehad. Of niet soms goede Iglesias, maar ja, wel een beetje warm af en toe. Maar goed, Un Canto a Galicia. Hele mooie plaat. Dit is ook mooi, een oude disco knolplaat.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

tijdloos dit of niet, soms van Boney M in de Gouden Oude Show. Getiteld Ma Baker. Ach, nog veel meer mooie hits van toen, zoals deze. Hier is Kate Bush.

0: God's sakes, turn around.
1: Dat is een mooi plaatje uit de jaren 60 met Kenny Rogers, Ruby, don't take your love to town.

een prachtplaat van de formatie Wings. Uit het jaar 1974 weer, wat een tijd geleden. Maar wat een goede plaat, of niet soms? Met Let Him In. Er komt nog een stukje achteraan. Let op, let op, let op. Dat kwam er dus achteraan hier in die gouden oude show. Het eerste gedeelte met heerlijke mooie platen. 1976, een nummer 1 hit notering in de Miami Go Top 50. Elton John en Kiki Dee.

dat is toch een fantastische mooie plaat. En ga eens kijken naar dat videoclipje van hun. Met dat malle pakje van hem en die bril. Oh, nou, dat ziet er niet uit, dat ziet er niet uit. Elton John samen met Kiki D hier in de show met Don't Go Breaking My Heart. Dit is ook zo'n mooie plaat. Kennen we deze nog? Hier is El Giro met The Roof Garden. That's it, that's it.

0: mooie opname of niet. Soms een lange, lange versie, moet ik zeggen. Gewoon op een singeltje geperst, dus dat kan ook. Ja, tegenwoordig duren ze maar een minuut of drie. Maar deze meer dan 6 minuten, een mooie plaat van El Giro met de Roof Garden.
1: Het echte, originele vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

iedereen heeft het stemgeluid wel herkend of niet. Soms, nou, dan zal ik het toch maar gewoon even vertellen. Agneta Vetkakke. Hoe vindt u mijn Zweeds? Agneta Vetkakke. Met Wrap Your Arms Around Me hier in de show. Met een hele mooie plaat. Nu deze. Oh, die is mooi, deze is. Komt-ie. Helft het Melvin samen met de Blue Nose met The Love I Lost.

Heerlijke plaat. Een plaat die niet zo gauw gaat vervelen, moet ik zeggen. En dan kunnen de luidsprekers iets harder dan normaal. Halve Melvin en de Blue Note met de Lava Last. Is ook mooi. 1984 ongeveer. Hier is Andy Gibb met Neverlasting Love.

Een mooie van, en die kip, dat is van de familie Kippen, de beroemde kipjes. Met een everlasting love. We springen terug naar 1965. Gary Lewis en de Playboys. This Diamond Ring.

This Golden Ring is een mooie plaat, of niet? Soms van Gary Lewis en de Playboys. Even kijken op de klok in de studio. Oh, het kan nog makkelijk. House It, hier is in de show met Sherbet, hè? Of Sherbet met House It, hè? Ja. Kies zelf maar.

een mooie plaat of niet van Sjurbet met How's That. Doe er nog één. Doe er nog één. Dan is alweer tijd dat het eerste gedeelte zit. En dan weer op van die gouden oude show. Maar gelukkig komt er straks nog het tweede gedeelte van het programma. Hier is Earth, Wind & Fire met The Shining Star.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim $40 miljoen. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dus nog eens een begin in het tweede gedeelte weer van dit programma. Nou, lekker binnenkomen of niet, soms van Long Till Early met de Zekers met de Big Fat Mama. Heerlijke muziek zo, begin van het tweede gedeelte en door met de mooie muziek van toen.
1: Mi amigos lieveling.
0: Week 16, 17 april 1976, een lieveling van Radio Mi Amigo Internationaal.

Remember September, lieveling meer Mico Internationaal, week 16, 17 april 1976, om precies te zijn. Een aantal jaren terug, in de jaren 60, 1968, de Cupid's Inspiration. We gaan lekker meezingen.

heerlijke muziek. Jammer dat die zo kort duurt. Hè? De Cupid's Inspiration met een Yesterday Has Gone. Ook zo'n mooie plaat. Er zijn toch mooie platen gemaakt in de jaren 60. En met deze de Alibas. I can't let Mackie go.

I Can Let Maggie Go, zo mooi van de Honeybus. Uit het jaar 1968. We gaan door naar 1979, de formatie Puzzle met Living in Love.

was inderdaad toen de tijd een Radio Miramico's hitmaker vanaf het zendschip de MV Magdalena. Met de groetjes aan Wim de Groot, want die zat toen de tijd aan boord van het zendschip. Mooie verhalen van hem gehoord, moet ik zeggen, ja. Ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Altijd leuk om die man even te spreken. Puzzle met Living in Love.

prachtige melodie van Miamico Internationaal hoor je hier in Living in Love Houden. Hit maken toen de tijd in de zomer van 1979 met Living in Love. Kennen we deze nog? 1976, pak een beet. Kan ook een jaartje verder zijn. Ik moet even kijken op het hoesje. Doet uit mijn hoofd. Hier is Emily Starr met No No Sheriff.

de mooie opname of niet soms van Greenfield en Cook met Don't Hurt Me Lose. Over de zomerse platen gesproken, dit is er zeker eentje van Barry en Aline met de Summer Wine.

is wel een kort plaatje, maar een geweldig nummer of niet. Soms de Bee Gees met de Massachusetts. Eens even kijken, wat gaan we doen? Oh, dit. Het is ook zo mooi van het Electric Light Orchestra van de Mr. Blue Sky, maar het is de telefoonlijn.

als je het nou over geweldige platen hebt, dan is dit er toch wel zeker eentje van de Electric Light Orchestra. Met de telefoonlijn. Dit is ook mooi, dit. Die knalt er ook lekker in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, 70, 80. Dit is 77.

0: strawberry soda. It's a real world.
1: Yeah. Yeah. Mooi plaatje of niet, soms in, er is eigenlijk een Johnny Guitar of wat. Dat is real. It's a real mother voor jou. Muziek is van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Maar dit komt uit 77.
2: 1977.

De Benet en Transfer met Chanson d'Amour. Even een blik op onze klok. Oh, kan nog wel, kan nog wel. Hier is de Boogie, Boogie, Baby. Ja, Mr. Walkie Talkie.

Dat is alweer de laatste plaat in de show. Die gouden oude show van The Beach Boys met Darling, de laatste. Wel een leuk plaatje moet ik zeggen. Hier is John Cassidy met The Morning Girl.

Er was nog een oude jingle of niet soms van Veronica toen de tijd met de Portable Radio. Zit u weer op de Gouden Oude Show voor deze keer. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: al vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe. De allerbeste.

good old Barry White opende het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Hele lange titel is het. I'm gonna love you just a little bit more, baby. Ja, een liefdesverklaring aan het begin van het programma. Misschien ook wel de liefdesverklaring voor de uitgekozen muziek in het programma Music Memories. Oude alarmschijf, jazeker, die zit er ook in het playlistje die klaar staat hier in de computer. We draaien wat van cd, we draaien wat van vinyl af. Dus alles is weer staande bij aan geluidsdragen. Dus we gaan weer kijken of het allemaal goed mag gaan. Technisch gezien natuurlijk ook, want dat is ook een afwachting natuurlijk. De tweede is Jackie Graham en Breaking Away.

als je zegt van, nou Mark, ik heb hem een maand geleden ook al eens een keer gehoord in je programma. Klopt, absoluut. Het was Elvis Sprook al van de partij met dit liedje, The Good Luck Charm. Er waren wat reacties van, goh, wat een leuk plaatje. Nou, ik heb gewoon gezegd, het is gewoon uit het grijze hitverleden. Vandaar dat we nog een keertje voorbij lieten komen in het programma. Straks Kim Carnes, Mesh, Aletta Adams. Oh ja, die playlist die voor mijn neus staat. Het is weer genieten vandaag, vrienden. Je luistert naar Radio Emmeloord, het station voor Noordoostpolder. Easy.

echt uit hun beginperiode. De Beatles waren dat, Twist and Shout. Dat was op het label Parlophone. Later zouden ze hun eigen label krijgen. Het roemruchtige Apple-label. Maar deze album staat vol met liedjes en covers van andere artiesten die ze toen de tijd bewonderen. Goed, vrienden, ik heb hem bijna al in beeld. Nee hoor, het duurt nog een plaatje 4, 5, 6 voordat de oude langschijf voorbij gaat komen. Maar meteen even gebruik van tot de mogelijkheid bestaat om plaatjes aan te vragen bij Radio Emmeloord. En dat op zondagavond. De presentatie is in handen van Dick Offringa. En je kunt via de website de verzoekjes aanvragen. En dat is of via de telefoonnummer of via de mail. En je voelt het wel aan via de mail, dat is natuurlijk wat eenvoudiger. Eén restrictie is er wel meegegeven door Dick Offringa. De plaatjes moeten wel uit het grijze hitverleden komen. Want dat is toch het geluid van dit station, hè? The Station of the Stars. En daarover gesproken, de volgende formatie is Dawn. En Knock Three Times. Als je me toch een keer wil zien. Als je dat niet doet, ah, jammer.

klassieker uit de jaren 90. De groep 3T. En ja, 3T's, dat betekent dus dat het ergens een betekenis heeft, inderdaad. Het waren de neefjes van Michael Jackson. De kinderen van Tito Jackson. En alle drie de jongens die in de groep 3T, want zo mag je het ook zeggen, zaten, hadden een beginnaam met een T. Zal ik het even heel snel zeggen? TJ, Terrell en Jay. Dat waren dus de heren die dat de hitparades inzongen. Er zijn nog twee tracks verwijderd van de oude alarmschijf. En dat is uit het jaar 1970. Hadden we de 90's, nu de 80's. Oftewel de 80's. Deze klassieker van Kim Carnes.

spiek en span schoon. Dat was ooit een reclame. En werd dit liedje ook in gebruik van de Bee Gees, namelijk Spiks en Speks. Dat was hun allereerste grote hit internationaal. We zijn toegekomen. Ja, aan... Hele populaire tv-serie was dat, die uitgezonden werd in Nederland. En dat was de serie MASH.

het album Bad was dit Michael Jackson met zijn Liberian Girl. Ja, we draaien het van het zwarte vinyl af. En er werd hier in de studio al gezegd, wat zou dat album opleveren als je het zou aanbieden op het internet, hè, van het zwarte vinyl af. Geen idee natuurlijk. Maar we houden hem gewoon lekker in het bezit hier bij Radio Emmeloord. Dit is Gloria Gaynor met de wat vergeten hit van haar. Ja, we kennen Reach Out to I'll Be There and I Will Survive. Maar deze How High the Moon.

0: Just Had to Hear Your Voice uit het jaar 1993. Aletta Adams was dat. Een prachtige stem, deze dame. Heeft niet zo heel veel hits gescoord, echt in de 90's. En dit was uit 93. Zometeen Cliff Richard.
1: Dit is Radio Emmeloord.
0: Nu weer tijd voor wat Nederlandstalige muziek in het programma. Corrie van der Bos.

0: hij kon het altijd zo mooi zingen, Cliff Richard. Zoals deze opname ook uit de vroege 60's. Love with you the next time.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: En nog even weer zo'n klassiek uit de jaren 70 op de valreep van het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Boskeks, and what can I say?

wat kun je nog zeggen? Boskerks had daar een hele grote hit mee, vrienden. De laatste van dit uur is van de formatie uit Nederland. Formatie BZN en In the Summertime.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: 24 uur per dag. De beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.

0: Ze zeggen wel eens van die vergeten hits zijn. Nou, dit was een beetje een voorbeeld van. Dat was Gary Glitter. En I'm the leader of the gang. Hartelijk welkom bij het programma Music Memories hier bij Radio Emmeloord. Ja, ik moet je eerlijk vertellen, ik weet wel wat de oude alarmschrijvers, die hebben klaarstaan. Maar voor de rest, zo tijdens het programma gaan we denk ik maar wat muziek is uitzoeken. Lijkt me wel hartstikke leuk natuurlijk om dat te doen. Ja. Nou, is dit een ruim ingezette plaat of niet?
1: Ja, dat is het wel hoor.
0: Maar het was niet de bedoeling.

0: Muziek van Shandy Shaw, Long Long Live Love. Ja, liefde, hè, dat moet zegevieren, vrienden. Dat is wel de bedoeling, toch? Ja, dat wil wel wezen. Er is al genoeg ellende in de wereld.
1: Goud, gezellig, goud.
0: Tabas.
2: Ja, hij tikt, hoor.
0: Want het is van het zwarte vanille af.

Even wat rapmuziek in het programma. Dat was een Warren G. En hij deed dat samen met Adina Howard. En ja, het was dan What God's Love to Do With It. Door veel artiesten ook al op de hitlijsten gezet en gezongen. Maar ja, dit was ook een aardig hit zo in de 90s. Terug naar de 80s toe van het album Bad. Daar kwamen diverse hits vandaan bij Michael Jackson. Dit is hem, Liberian Girl.

0: Muziek van de Four Tops. Beetje klassenverschil, hè? Ik ben maar een eenvoudige timmerman. Zou jij dan wel willen trouwen met mij, jij rijke dame? Daar ging het een klein beetje over. Maar ik denk dat dat tegenwoordig nog wel aanwezig is, hoor. Een beetje verschil in de hogere kringen. Als je daar die tussen hoort, dan kom je er niet zo makkelijk tussen. Dan heb je een klein kruiwagentje voor. Vrienden, zijn we zo'n beetje halverwege het programma. Nou, ik kijk even. Dat is niet helemaal waar. We zijn nog 5 minuutjes voor. Maar we zijn wel toegekomen aan het wapenfeit. Wat in dit programma altijd thuis wordt in het programma Music Memories.
1: Oude alarm schijf.
0: Het jaar 1972, daar zitten we in met de alarm schijf.

was dat toen de tijd, zo'n beetje aan het einde van de zeezenders, deed het, de Music Died. Dit was uit het jaar 1972, dus onze oude alarmschijf voor vandaag. Don McLean, zoals je dat moet zeggen. We blijven even in de jaren 70 hangen met Mat de Hoepel. Ja, ik druk op een knopje, vrienden, en dan gaan we hem even opnieuw doen, hè, want dat moet wel helemaal goed inkomen. Ja, dat is Mat de Hoepel, met de enigste groot hit wat door David Bowie werd geschreven. En dat is getiteld All the Young Dudes.

vrienden. Dat was de formatie Icehouse. Ze kwamen uit Australië. Zover ik weet zijn ze nog actief. Maar of dat echt zo is, dat kan ik je helaas niet vertellen. Wel weer toegekomen aan een klassieker uit de jaren 60. Karin Gill.

Entrance werd het ook wel eens genoemd. Talking About My Michael, The Temptations. Het was een klassieker natuurlijk uit de jaren 60. Maar in het jaar 1989 stond het opeens ook weer in de hitparade. Dat gebeurde nog wel eens natuurlijk, vrienden. Vandaar dat hij nog eens een keer voorbij kwam hier in het programma Music Memories op Radio Emmeloord. Fijn als je ons hebt aanstaan, want anders zou je dit natuurlijk niet luisteren. Even naar het begin van de 70s. Uit hun nadagen van de Moody Blues. De laatste hit in de hitparades die gescoord hebben was getiteld Questions. En die hebben we met z'n allen heel veel.

klassieker is dit van Dave Berry natuurlijk. You've got this strange effect on me. Hij had een bijzonder kapsel, hè? Zo'n pony zoals ze dat toen de tijd noemden. Ja, dat was het bloempotmodel, vrienden. We kijken zo eens even op de klok. Ja, een minuutje of 10, dan zit dit uurtje er ook alweer op. Dit was een aardige hit in de 90s. Absoluut. De formatie Snap hadden een aantal hits. En dit

bijzondere klassieker. Daarom draaien wij vandaag hier eens even in het programma. Hier bij Radio Ebbeloord. Het is zover. We gaan richting van het nieuws weer. En ik heb er één ding tegen je te zeggen.

0: Meloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. We hebben ze op een rijtje, in de Classic Gold Top 15.
3: Nummer 15.

0: Apple Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15 de Christians met Ideal World. Nummer 14 Tanita Tikaram met Twist to My Sobriety. Nummer 13 KT Tunstall met Suddenly I See. Nummer 12 Sam Brown met Stop. En op nummer 11...
2: Nummer 10.

0: De allermooiste.
1: Allermooiste.
0: De allerbeste.
1: Allerbeste.
0: Je hoort ze in de Classic Gold Top 15.
2: Nummer 7.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Oh Very Young van Cat Stevens. Nummer 9 OMC met How Bizarre. Nummer 8 Johnny Hates Jazz met Turn Back the Clock. Nummer 7 de Bluebells met Young at Heart. En zojuist op nummer 6 Sam Cooke met
2: nummer 5.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Op nummer 5 Clymie Fisher met Rise to the Occasion. Nummer 4 Gladys Knight and the Pips met I Heard It Through the Grapevine. Nummer 3 Justin Hayward met Forever Autumn. Nummer 2 Paul McCartney met Listen to What the Man Said. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15.
2: Nummer 1. Dit is de Classic Gold Top 15.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Radio Emmeloord, nu ook op DAB+.

luistert naar Radio Emmeloord en dat was Wild World en Jimmy Cliff. En ja, welkom in het programma hier op Radio Emmeloord van het studio Gouda, de muziekmatinee. En we draaien weer de mooiste muziek vandaag. En we vervolgen het programma met Barry Manilow en Coca Cabana, 1978.

0: Dat was de Coca Cabana van Barry Manilow. En dat was uit 1978.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: het goede doel hier op Radio Emmeloord. En ja, Flitsen de Gouda. Dat was natuurlijk België, is een leven op Pluto. Ja, dat is een mooi nummer, hè?
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we gaan terug naar 1970 en dat doen we met de Beach Boys en de Cottonfields.

0: flowers. And this is the jingle.
1: Wonderful Radio Emmeloord.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, mooie muziek vandaag hier op Radio Emmeloord vanaf de bodem van de zee, hè? En vanuit Studio Gouda. En ja, we gaan door met mooie muziek en we draaien Cloud 9 en Temptations.

0: dit soort muziek klinkt goed, hè, op de middengolf. 747 kHz, daar zenden wij op uit. Radio Emmeloord. En natuurlijk via DAB+. En ook via internet. Dan kun je ook gewoon luisteren.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, de Fortunes, die kennen we natuurlijk van Caroline, hè, de team van Radio Caroline. Maar we hebben ook andere muziek gemaakt. En bijvoorbeeld hele mooie Fortunes, Here It Comes Again.

was The Fortunes. Here It Comes Again. En ja, dat slaat ook op het weer. Hè. Het zijn natuurlijk de laatste dagen prachtig weer. In mei al temperaturen van boven de 30 graden. Ja, dat is toch wel een ding, hè. En Loving Spoonful en Summer in the City.

Ja, ook weer zo'n plaatje wat je eigenlijk alleen maar op Radio Emmeloord hoort, hè? Tenminste, ik heb het eigenlijk nog nooit gehoord op Radio Emmeloord, maar ik heb het nu gedraaid en dat was Housedad en Surbed. En een ander jaren 70 plaatje, dat was ook wel leuk. The Devil Daughter in Disguise, dat is Mad Dog.

Dat was Mad Hawk en Devil's Daughter in Disguise. En dan gaan we weer naar het nieuws en het weer. En dan het volgende uur kan je luisteren naar het tweede uur van de muziekmatinee hier vanuit de studio.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.

Ja, Tina Charles, lang geleden, 1973, heeft ze het Songfestival gewonnen. Maar dit was een ander nummer dan You Set My Heart on Fire. En, ja, dat was een hele leuke meid.

beetje een zandnummertje is. Ook gaat dat wel leuk, hè? De Isley Brothers, The High Days, Highways of My Life. Ja, we hebben vergeten te zeggen, welkom in de tweede gedeelte hier van de muziekmatinee hier op Radio Emmeloord. En mocht u nou eens een keer waardering willen laten blijken voor het programma hier elke week weer, dan kunt u schrijven naar ons e-mailadres en dat is studio@radioemmeloord.nl. En ja, we draaien Pretty Belinda.

0: Pretty Belinda and Chris Andrews.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dankjewel Mark. En Pretty Belinda. En gaan we nu over naar de Doobie Brothers. En een beetje zeesende plaatjes dit eigenlijk, hè? The Daughters of the Sea.

Dat waren de Doobie Brothers met Daughters of the Sea. En dat ja, vind ik een beetje een zeezenderplaatje, hè? De Dochters van de Zee. En te meer daar dat plaatje gemaakt is in 1974. Ja, Nederlandstalig, Doe Maar en Doris Day.

0: Ja, we draaien wel eens meer Dream Express. En dit was Sunshine on Rainy Day. Ik geloof dat ik het al nooit gedraaid heb in het programma.
1: Kortswelle, middelwelle en UKW.
0: Houd je het nederpop scene. Golden Earring. And please go.

Ja, ik denk steeds in de gehalte van het programma meer een beetje omhoog. Hè? Ja, het is al mei, het is nog geen zeezender maand, maar Geert de Bruin en Stormaar Beukmaar, dat ging natuurlijk over de Noordenij, het Veronica-schip. En ja, nog een mooie, ook wel een beetje een zeezender plaatje, Cherry and the Pacemakers en You Never Walk Alone.

0: waarom ook niet, You Make Me Feel Brand New. En dat waren de Stylistics.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is Chris Montez uit de jaren 60 en Let's Dance.

vind ik persoonlijk een mooie plaat. Peggy Lee uit 1969. En is it all there is? En ja, waarschijnlijk wel. Het zit er bijna op. Het programma is weer over. We zijn weer afgedaan, zouden ze in Vlaanderen zeggen. En het laatste vocale is Just a Smile and Pilot.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2:00 uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: allerbeste advies wat ik je zou kunnen geven, dat werd ook gegeven door Connie van den Bos. Wat zullen we vandaag doen? We doen gewoon helemaal niks. En dat is gewoon een heerlijk advies wat we je meegeven hier aan het begin van Happy the Peppy.
1: Met Peter Engelsen
0: op Radio Emmeloord. Goedemiddag.

Ik zag zo in mijn omgeving dat het weer de tijd van het jaar is voor de avond, vierdaagse. En hij deed ook mee, Billy Ray Cyrus. En dat met These Boots Are Made For Walking.

Vergeet niet te blazen en vergeet ook het biscuitje met suiker daarop niet. Want dat hoort er zeker bij in de tijd van After Tea. En we will be there after tea. Die afspraak staat hier op de radio.

0: Als ik zo naar buiten kijk, hebben we toch niks te klagen. Maar het Riviera Live van Carole, vroeger ook wel bekend als Carole Emerald, dat mag er zeker ook wezen. Het ritme van de zomer, heerlijk in Happy the Peppy.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

duidelijk zijn en dat lukte haar zeker. Het was 1985 en zat er een wereldhit mee. Duitse Sandra en I'll Never Be Maria Magdalena. Het is donderdagmiddag, het gaat alweer een beetje geuren naar het weekend hier in de omgeving van Radio Emmeloord. En daar spelen we lekker op in met stemmige muziek. Chris de Burg nu op de radio en I Wish I Was Sailing Away.

Over teleurstellingen gesproken, nou later lachten ze erom, want toen werd het een dikke hit voor het goede doel en vriendschap is een illusie. Gelukkig, wij blijven altijd opgewekt hier bij Radio Emmeloord. En we doen dat met muziek die daar lekker bij past op deze donderdagmiddag. Janice Ian op Emmeloord en Run Too Fast, Fly Too High.

Dat was al een tijdje geleden dat ik hem zelf gehoord had. Lang geleden, lag onder op de stapel. Dat is niet zo moeilijk hier in de studio. Janice, Ian en dat met Run Too Fast, Fly Too High.

0: het van tijd tot tijd dat jij en ik naast elkaar staan op het station bij Alice en Bacciato en Itreni di Tozzeur. Die staan we op te wachten. Ondertussen genieten we er even van hier in Happy the Peppy.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2:00 uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: The next train to arrive on platform 5 terminates here. All change please on platform 5.
4: The train departing for the splash is on platform 3.
5: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms iets minder bekend door elkaar. En je gaat een hele hoop bekende platen ook tegenkomen, maar een van de soorten van minder bekend is een nummer van Neil Diamond. Oorspronkelijk in Nederland vooral bekend als een hit van The Monkees, maar geschreven en ook gezongen door Neil Diamond. I'm a Believer.

The Golden Earrings, toen nog met een S, Sound of the Screaming Day. We gaan even ietsjes rustiger, maar een echte, ja, dat noemden ze vroeger een schuifelplaatje in de discotheek. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Groot hit voor Uriah Heep in 1972. Easy Livin', The Move. Eigenlijk een van de voorlopers van de wereldberoemde band Electric Light Orchestra. Ze hadden een aantal mooie hits in Nederland met Flowers in the Rain, Blackberry Way en natuurlijk ook nog Fire Brigade. De eerste single die ze de top 40 inzongen was in 1967 kwam tot de 19e plaats, Night of Fear.

met Night of Fear. We zijn bij de rubriek bekend van onbekend aangeland. Of in dit geval om... Ja, ik zit een beetje in de war. Nou, wat moet ik er nou, hoe moet ik het nou benoemen? Het lied Vader Jacob, slaapt gij nog? Nou ja, dat kent bijna ieder kind, heeft dat wel geleerd. En ja, daar is niet echt uitgevoerd door een rockband. Ja, en dan toch eigenlijk ook weer wel. We hebben het over een nummer wat in 1967 vijf weken in de Veronica Top 40 stond van de Amsterdamse band Groep 1850. Als je nou vader Jacob even naar het Engels zou vertalen, zou je vader Yes Head kunnen zeggen. Zij maakte van Mother No Head. Je hoort op de achtergrond het Urkemannenkoor met een hoop gegrom de boel begeleiden. Kortom, het is een beetje een bekend iets en toch in een onbekend jasje. Groep 1850 met Mother No Head.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

0: Nou,
1: we hebben het afgelopen weekend in ieder geval niet te lang op hoeven wachten op de zon. Het was smoorheet, wat mij betreft mag het wel wat minder. Wait for the Sun, dat waren Bolland en Bolland. Ze werden altijd afgekondigd als Bolland en Bolland uit het Bolleland, alsof ze uit Nederland kwamen, maar de broertjes zijn geboren in Zuid-Afrika. Plaatje waar je me altijd weer blij mee kan maken is een nummer van de Supremes. Maakt niet uit welke. Dit keer Someday We'll Be Together.

Prachtig, Gary and the Pacemakers, Ferry Cross the Mercy. We zijn toe aan de jingle van de week. Die sluit een beetje aan bij de actualiteit. Want er is grote ergernis over zwerfvuil en allerlei rommel wat maar op straat gegooid wordt. Nou, daar was in de jaren 60 en 70 ook al een jingle over. Die werd gemaakt door Radio Veronica. In die jaren werd er nogal eens bordjes opgehangen overal waarop stond laat niet als dank. En dan met stippeltjes erachter. Nou, moet je maar net weten wat dat betekent. Maar het was iets zoals laat niet als dank voor uw aangenaam verpozen een ander de rotzooi in de dozen. Of iets dergelijks. Radio Veronica maakte wel vaker jingeltjes van, zoals het in België noemen, algemeen belang. Later ook bijvoorbeeld in de energiecrisis van 1973. Heel duidelijk, waarschijnlijk ook een beetje om de regering te pleasen. Zo van, nou kijk ons dan toch eens goed meewerken. Je moet ons toch eigenlijk laten bestaan. Ik weet niet of dat deze daar ook onder valt. Maar het ging in ieder geval wel over de troep die op straat blijft liggen. Enzovoort, enzovoort. Zo te horen aan het muziek wat eronder zit, is die van de jaren 60.

En toen zat ik mijn suf te prakkeseren. Wat ga ik daar nou in vredesnaam van plaat achter doen? En toen dacht ik opeens, hey ho. Het is op grotere schaal gebeurd natuurlijk nog veel erger. Met allerlei bedrijven die troep overal neergooien. De oceaan, een grote play, dacht ik toen aan. Ja, wat denkt u dan aan? Nou, ik ook aan Robert Long met Doe Maar Jongens.

Chubby Checker met Lovely Lovely. Misschien zong het al over zijn vrouw, want terwijl in de Verenigde Staten de rassenoorlog in volle gang was in de jaren 60, trouwde hij met Catharina Lodders, een Nederlandse vrouw die Miss Universe was gekroond. Dus het was ook niet een lelijk meisje. Gaan we toch even naar diezelfde Verenigde Staten terug. En hoop ik dat het programma wat u nu hoort u ook weer mee laat beleven. Al die platen van toen die u nog wel kende. Yesterday Once More. De Carpenters zingen erover.

0: Afgelopen Pinksteren waren bij opwekking in Biddinghuis een hele hoop christenen tezamen gestroomd om allerlei verhalen en muziek aan te horen. Toch denk ik dat er weinig zullen zijn die deze muziek dan zullen waarderen, tenzij ze naar de tekst luisteren, want het is wel degelijk een gospel, namelijk van de band Whispers of Truth uit de jaren 60, Reality. En het doet mij een beetje denken aan de, ook ja, het is wel een obscure jaren 60 band, maar misschien kent u hem, Strawberry Alarm Clock van Incense and Peppermints.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Komen we weer met een exoot. De LP Easy Rider, Born on the Road. Uitgebracht op het Europa-label. Dat is een Duitse productie met ook een aantal nummers van een Duitse coverband erop. Een van die nummers die ze daarin hebben gedaan is werkelijk een mooie uitvoering van The House of the Rising Sun, die we vooral kennen van The Animals. Dit is Electric Food.

meesters van de kopstem. Dat waren de Four Seasons uit 1962. Ook in Nederland een hitnotering met Sherry. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren? Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ook als u eventueel een verzoek heeft of denkt van ik weet nog een leuk plaatje wat waarschijnlijk nog nooit gedraaid is in dit programma, stuurt u het op. Let u wel even op de periode 1960 tot 1975. Ja, wie dacht dat Life is Life van Opus een simpele tekst was, die heeft helemaal gelijk. Maar dat is al een keertje eerder gebeurd. Love is Love. En dan hebben we het over Barry Ryan. Eerder bekend van het nummer Eloise. Dit is Love is Love en daarmee sluit u het programma af. Graag tot volgende week.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.
1: Dat is hem weer. En een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom weer bij een geheel nieuwe aflevering, natuurlijk, van onze Disco Show. In een bloedhete studio, want ja, dat ga je krijgen als het buiten lekker weer is. Dat, ja, dan worden alle gebouwen van binnen even een beetje warm. En vooral een studio waar nogal wat spul staat, wat warmte afgeeft. Ik zat net te kijken, 31 graden hier. Maar dat mag de pret niet drukken, want alles beter dan vorst en sneeuw en regen en weet ik het wat. En dat blijkt ook uit de foto's die ik voordat we begonnen al toegestuurd kreeg. Dank jullie wel. Ik zie mensen aan het water. Ik zie mensen op de terugweg vanaf hun vakantie en in de tuin. En dat gaat helemaal goed komen. Lekker achterover. Benen in het water. Jij niet, Theo. Biertje erbij en dan komt dat helemaal goed. En dan heb ik voor jou een paar uurtjes met lekkere disco muziek. Goed, we begonnen natuurlijk met de Queen of Disco, Donna Summer. Een van haar grote hits, Tutu, A Beep Beep, The Bad Girls uit 1979. Ja, die heeft een lekker regiment nummers gemaakt. En die zijn stuk voor stuk helemaal geweldig. Dus ze komt lekker vaak voorbij. En dat doen we natuurlijk heel erg graag. Dat doen we ook met de volgende groep. En dat komt uit 1978. Dat zijn natuurlijk de Jacksons. We hadden het al lang herkend. Hier is Blame It on the Boogie.

in je programma, dan klopt het natuurlijk niet. Ik bedoel, ze zijn heel vaak aanwezig, deze groep. En met dit weer hoor je ze natuurlijk te draaien. Give It Up was het. Casey en zijn Sunshine Band. En dat Sunshine overigens komt van de Sunshine State. Want de band is opgericht in Florida ooit. Goed, dat was dat verhaal. En dan gaan we even naar de verzoekjes en de mensen die luisteren. Theo en Sylvia, welkom. Leuk dat jullie luisteren. Onderweg weer naar huis vanaf een vakantie in Duitsland. Daarom zei ik al, Theo, jij niet met je voet in het water gaan zitten en een biertje erbij. Wacht daar even mee tot je thuis bent. Dat is misschien een heel stuk veiliger. Ik weet zeker dat het Oosten weer luistert. Canada is ook weer aanwezig. Louise, welkom weer vanuit Calgary. En ook de erven zijn er. Nee, dat vergeet ik nooit meer in die wijk. Dat klopt. Ja, absoluut. Fred en Mieke, ook jullie. En dankjewel voor jullie verzoekje. En die begint zo mooi, hè? Ja, heerlijk. Hier is George McGregor en Rock Your Baby.

Ja, dit was een beetje Eurodance. Toen heette dat zo. In 1995 schrijven we, als we het hebben over La Bouche en Be My Lover. En ja, de disco was toen allang en breed ter ziele. Maar ik vond het disco genoeg om hem in onze show te draaien. Hij komt overigens vaker voorbij. En niemand minder dan Frank Varian, de grote man achter Boney M. Ja, was ook de man achter La Bouche. Goed, en daarvoor, voor Fred en Mieke, hadden we natuurlijk George McRae en Rock Your Baby. Inmiddels woont hij in Nederland, onze George. En als je hem wil ontmoeten, dan kan dat. Hij woont in Münstergeleen, dat is in Limburg. En hij zit daar bijna dagelijks in de kroeg. Dus, daar kun je even heen. Nou ja, dat zegt hij zelf, dus vandaar dat ik het wel mag noemen. Wij gaan verder met The Whispers. Ja, ook al zo'n heerlijk nummer uit 1982. It's a Love Thing.

Ik weet niet of je heden ten dagen nog met een titel als dit wegkomt, waarin alles onder een vergrootglas ligt en elke aanleiding die er maar gezien wordt, want het is niet altijd zo, maar weer weggevaagd wordt. En dan heb ik het over Your Love Still Brings Me to My Knees. Ik weet niet of dat allemaal nog kan. Maar goed, toen in 1982 was het een heerlijke hit en van Marcia Hines. En Marcia komt uit Australië en heeft daar een aantal albums uitgebracht, maar dit was wel haar grootste hit in Europa. Goed, had ik het even over de sauna waar ik inmiddels in zit, wat overigens erg prettig is hoor, want ik heb er helemaal niet zoveel last van. Dat geldt ook voor de overkant, begrijp ik. Dick en Annelies luisteren ook en ook daar is het warm en dat begrijp ik, want daar staat de zon precies op het voorraam. Dick, hoofd koel houden, beentjes in een tuiltje, biertje erbij en ik ga even je verzoekje draaien. Chic en Le Freak. 1, 2.

Ja, je hebt niet alleen de Disco Show op Radio Emmeloord, lieve luisteraars, maar je hebt hem ook in de Caribbean. En dat, dat was waar deze Lobo over zong. Maar deze Lobo komt gewoon uit Nederland. Maar dit geheel terzijde. Oké, maar blijft altijd wel even een lekker nummer natuurlijk. Goed, nou, ik ga nu een nummer draaien. En die heb ik nog nooit gedraaid in al de Disco Shows die ik gemaakt heb. Ik heb dat even uitgerekend. Dit is mijn 238ste uitzending op Radio Emmeloord. En daarvan zijn er een dikke 200 zeker zijn disco shows, omdat we vorig jaar ergens met Nederlandstalig zijn begonnen op de eerste donderdag. Maar goed, ik liep een van mijn vaste luisteraars tegen het lijf van de week en daar hadden we zo een praatje over hoe leuk dit is en dat hij graag luisterde. Dat hoor ik natuurlijk graag. En toen zei hij, maar ik vind het gek, want een van de grootste hits die Boney M gemaakt heeft, of eigenlijk de grootste hit, die draai je nooit. En ik wist natuurlijk gelijk waar hij het over had, want de grootste hit die Boney M gehad heeft is natuurlijk The Rivers of Babylon. Ik zeg, nou, ik denk, ik heb wel een verdediging, want ik draai altijd de B-kant. En dat is Brown Girl in the Ring. En dat werd eigenlijk ook een hit. Ja, maar zit die B-kanten bestaan natuurlijk niet in MP3's. En ik vind het wel jammer. Hij zegt, want het is wel een mooie hit. Ik zeg, ik vind het niet een echt disco-nummer, maar wellicht zijn er meer mensen die denken, ja, dat is wel een heerlijk nummer om even te draaien. Goed, laat het dan geen disco zijn, maar dan is het wel een heerlijk nummer en een grote hit, want het stond in 78 9 weken op nummer 1, dus dan past die prima in de disco show. Hans, voor jou en voor iedereen die hem in al die jaren gemist heeft, mijn excuses. Hier zijn The Rivers of Babylon.

Open in mijn top 3 van beste disco-nummers. Deze Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. Wat een heerlijk nummer. En daarvoor dus The Rivers of Babylon. Ik ben blij dat we hem even een keertje gedraaid hebben. En als je er zo even naar luistert, is die best lekker. Niks mis mee. Goed, ja, ik dacht, het is natuurlijk nog steeds erg mooi weer. En dat blijft het nog even. Zo lijkt het tenminste voor de komende dagen. We gaan die sfeer maar eens een beetje ook in de disco brengen. En daarvoor zijn heel veel nummers, maar deze is ook best wel lekker. En deze komt van Junior. Ja, je had het al in de gaten, hè. Ik heb de verkeerde player gestart, maar ik stop hem niet. Mama used to say.

haal je een heel verhaal over de zomer en dan kom je met deze. Nou ja, ik roep altijd, ik kan al die startknoppen blind vinden. Nou, dat is dus niet waar, want het was de verkeerde. Maar dat maakt niet uit, want deze stond voor daarna gepland dus. Niks aan de hand, Junior en Mama Used to Say. En als we het dan over de zomer hadden, wat daar ging het om, wilde ik deze starten.

Heerlijk nummer van ABBA en het past natuurlijk helemaal bij dit weer. Maar als het zou regenen, zou ik hem ook draaien, zeg ik er dan bij. Ja, Summer Night City van ABBA dus. En we gaan zo meteen naar James Brown, lieve luisteraars. En daarna naar het nieuws van 9 uur. En dan zie ik jullie heel graag weer daar achterweg terug. Tot dan.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

tweede uur van onze disco-show hier op Radio Emmeloord, lieve luisteraars. En we begonnen dit tweede uur met Ricky Astley en Never Gonna Give You Up. Zo'n heerlijke Stock Aitken & Waterman productie. En gewoon ook een grote hit, dus helemaal prima. Straks om 9:30 natuurlijk onze VIP-plaats en alles wat daar bij hoort en omheen zit. En tot die tijd heerlijke muziek, waaronder van de Tramps.

Ja, lekkere zomerse muziek hebben we met Patrick Hernandez en Born to be Alive. En Shout van de Tramps is ook al zo'n heerlijk nummer. Goed, wij gaan verder. En ja, daar hebben we er nog veel meer van. Hè. Dus lekker blijven luisteren. Want hier zijn Ottawan en Hands Up.

Hoover Convention blinkt niet echt uit in hele moeilijke teksten. Want zowel bij deze als bij hun andere hit was er maar één regeltje tekst. En ja, een beetje technicus die neemt één keer op Get Up en Boogie en stuurt de rest naar huis. En mixt later die stem er wel weer even tussen. Want het hoeft er maar een paar keer. Maar goed, wel een heel erg leuk nummer. En ze begonnen eerder dan ik had verteld dat ze mochten beginnen. Maar dat gebeurt wel eens. We gaan naar de volgende, dames. Ik wist dat jullie erop zaten te wachten. Dus hier zijn deze heren weer.

Ja, wij, de meeste mensen kennen het liedje natuurlijk beter van de Hermes House Band, die daar een hele grote hit mee hadden in 1988. Nee, 1998 zelfs. Maar ja, deze komt gewoon uit de jaren 70. En is het origineel 79 om precies te zijn. En komt van Gloria Gaynor en I Will Survive. Goed, we gaan nog één nummer doen. En dan zijn wij toe aan die prachtige VIP-platen.

van Delegation, Put a Little Love on Me. En ja, een beetje een voorbode van de komende twee nummers voor wat betreft onze afdeling VIP, Very Important Person, want die hebben we allemaal in ons leven, tenminste, dat hoop ik wel. En die zullen er ook altijd voor je zijn en dat is niet vanzelfsprekend, lieve mensen. Daar moet je zo af en toe even bij stilstaan, aandacht aan geven en ja, daar gewoon ook heel blij mee zijn en je best doen om dat zo te houden. Goed, ik heb gesproken. Ja, ik heb twee mooie nummers uitgezocht en de eerste daarvan die ja, gaat daar een beetje over. Als die mensen om jullie heen die van jullie houden, jullie nodig hebben, of jij hebt hem of haar nodig, dan zullen die er altijd voor je zijn. En daar gaat dit nummer over. When I Need.

twee heerlijke nummers in onze VIP-afdeling. Onze Very Important Person. Waar we deze twee nummers elke week even voor draaien. Gregory Abbott en Shake You Down. En het prachtige nummer van Leo Sayer, When I Need You. Goed, lieve mensen. Met dan nog 20 minuten te gaan, gaan we er nog een klein beetje disco tegenaan gooien. En we trappen af met Rolls Royce. Kennen we natuurlijk het beste van de car wash. Ja, daar had ik vanavond geen zin in. Bij auto wassen. Nee. En dus draai ik voor u Best Love.

Ja, hij is helaas al jaren niet meer onder ons, deze Dan Hartman. Maar heeft gelukkig erg mooie muziek achtergelaten. Dit was er één van, Instant Replay. En dat kwam uit 1979. Goed, lieve mensen. Ja, ik heb nog een paar nummers te gaan. En ik dacht, het wordt wel weer eens tijd voor die heerlijke nummers van Stars on 45. We gaan dan drie jaartjes verderop. Uit 1982 is hier de meest bekende Stars on 45.

Ja, Viola Wills, die kwam ook nog eventjes voorbij. Gonna Get Along Without You Now uit 1979. En ook een heerlijk nummer. Goed, lieve luisteraars. We zijn alweer aan het eind van dit programma. Jazeker. We hebben er weer 2 uurtjes op zitten. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik in ieder geval wel. En volgende week, dan zijn we er weer. Maar dan is het Nederlandstalig. En gaan we daar weer prachtige muziek van draaien. Net als Fred afgelopen weekend deed, tweede Pinksterdag op radio. En op Radio de Noordpolder, bedoel ik, RTV de Noordpolder. Wat prachtig programma, Fred. En volgende week gaan wij dat dan in deze setting hier op Radio Emmeloord weer ook gewoon doen. We gaan eruit met de Pointer Sisters. I'm so excited. Ik wens jullie allemaal een heel prettig weekend. Gaat best mooi weer worden, dus komt goed. En heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van €170 miljoen uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van €1 miljard wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingenslogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.